0: Ja Max, fuck jou, ik denk deze poos. Wat je voor de poos, had je klank zoals een poos. Je rap zoals een poos en je zang zoals een poos. Hou mij niet eens vast, want je stank zoals een poos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, yo. Okay, check out my skill, geen fucking Clooney. Like, my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny, ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
2: Flippin' doesn't fit bullshit, that's my motto. I'm not weird, you weird, I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother. I fit right in, I'm a cock.

0: kist voor het opel.
1: Nee, kist is voor het
0: opel. Oh, wat is deze kist voor het
1: opel? Die nieuwe LP van die Genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.

0: Huh? Waar de fuck is ik? Waar de fuck gaan? Hé, hey, waar was die afterparty?
1: Kijk, fuck jou.